0: kijk hem onder, kijk hem onder. Dan zul je het paren van de accordie.
1: Accordie.
0: Die moet naar gaven, zwaar moet naar,
1: zwaar moet naar.
0: Maar hij is niet voor aan.